0: Je hier komt die kursena, als je ziet pilkom a vetra shaka. Jan anachna na hasim beit esuri. Dat ze kan je dia. Baraba.
1: Ula Meshiacha, Urame, Uchalel, Shetzi Barapa.
0: Eshel continuut, man min tre na Shetzi Bilkom.
1: Shetzi Barapa.